komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Scatman's World.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: dan het was.
1: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Je luistert naar
4: de Vlees.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl. Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistoolcadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Let's go, girls.

0: luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran, dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flavor.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische met AI-model krok gemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En goedenavond zou ik zeggen. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: En ons muzikale bloemetje van vanavond. En we gaan eerst een reisje door Europa maken.
4: Juist.
3: En dan hebben we de greep uit de kast om rond 8:30.
4: Hele stapel cd's heb je gepakt.
3: Ja. En na het nieuws, het tweede uurtje, dan hebben we een 30 minuten duetten.
4: Juist.
3: En daarna de artiest vanavond.
4: Dit is vanavond.
3: Engelbert Humperdinck.
4: Wat gezellig.
3: Ja.
4: Jazeker.
3: Maar zover is het nog lang niet.
4: Ik denk dat
3: het
4: iets daar staat. Ja. Oké. Goed, dan beginnen we met...
3: Een reisje door Europa. Vind je... We beginnen maar eens in Roemenië.
4: Ja, dat is een mooi stukje weg, hè?
3: Ja.
4: Wel een mooi land.
3: Ja, dat is het zeker.
4: Zeker een mooi land. Daar komt die Dracula vandaan, hè?
3: Yep.
4: Ja. Graaf Dracula.
3: Maar goed, dit is de Graaf Dracula niet. Dit is Theodor Andrei.
4: Hey.
3: Hij is geboren in Boekarest.
4: Ik ken die naam wel een beetje, ja.
3: En toen hij 13 was, nam hij deel aan de Roemeense versie van The Voice Kids. Dus hij was al jong aan het zingen.
4: Aan het zingen was hij. Ja, ik ook, maar nog steeds geen succes bij mij.
3: Maar goed, hij wist door te stoten tot de halve finale.
4: Mm-hmm.
3: Nou ja, en dan neemt hij ook nog later hoor, deel met de X-Factor.
4: Ook al hebben ze alle anders een beetje, geloof ik.
3: Dat doet ze. En hij strandde toen in de bootcamps, lees ik.
4: Juist.
3: Maar zijn debuutalbum, die is uit net 2022.
4: Dat is wel een succes.
3: Ja.
4: Nou,
3: en hij deed ook mee aan de preselectie van het Eurovisie Songfestival.
4: Ja. Nou, dat is goed, toch?
3: En die mocht hij toen vertegenwoordigen Roemenië in 2023 in Liverpool.
4: Dat was niet zo'n succes, hè?
3: Nee, maar goed. Hij kreeg geen punten, hè?
4: Ik heb geen punten winnen, ja, precies.
3: Nou, ik vind dat ze tenminste één punt voor de moeite voor hem hadden worden gegeven.
4: Ja, helemaal naartoe gereisd.
3: Maar goed, we gaan naar Theodor Andrei luisteren met... Greta Pahar.
4: En dat betekent?
3: IJs in een glas.
4: Hé, daar staat er bij mij niet bij.
5: Ja. Ja.

0: Nou, ik vind het wel een leuk liedje.
1: Ja, ik vind het niet zo naar hoor.
0: Nee hoor. Een ijs in een klein glas. Nou ja, oké. Okay. Nee. Ik hou wel van een ijs in een glas. Ja,
1: dat maakt toch helemaal niet uit. Ik krijg een klein ijs in een klein glas.
0: Dan heb ik er wel twee.
1: Hé, hey, maar we gaan naar Bulgarije.
0: Bulgarije, ah.
1: En dat is Valja Balkanska.
0: Mm-hmm.
1: En die is eigenlijk een volksmuziekzangeres uit het Rodopiegebergte.
0: Dus, dat kennen we, het Rodopiegebergte, hè?
1: Ja.
0: Daar
1: ja.
0: hebben we doorheen gestruind, zo gezegd.
1: Ja, want daar is ze natuurlijk heel bekend om het brede repertoire van erin, het Balkans volksliederen.
0: Ja, het is ook heel mooi om dat te horen daar, hoor. En dat komt ook overal tegen. Een beetje restaurant is. Dat is dan al gauw dat ze daar een stukje muziek bij hebben.
1: Daarom.
0: In Bulgarije. Het is erg gezellig, ja.
1: Maar goed, we gaan luisteren naar...
0: Wat gaat die zingen?
1: Momentje Malachico.
0: En dat betekent?
1: Klein meisje, klein meisje.
0: Ja, precies.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.
1: Nou, we blijven een beetje op de Balkan. We gaan naar Griekenland.
2: Ja, dat is bij elkaar. En,
1: ja,
2: Roemenië,
1: ja,
2: Bulgarije,
1: ja.
2: Griekenland.
1: Ja, dat komt wel goed. En daar is Sakis Rouvas.
2: Ja, maar dat was toch een sportman.
1: Ja, een atleet. Ja. Maar hij zong ook, hoor.
2: Ook erbij?
1: Ja, dat doet
2: hij.
1: Tijdens
2: het springen. Hoogstok.
1: Nou, je weet.
2: Hoogstok deed hij, geloof ik, hè?
1: Ja, nou, misschien, maar dat, misschien deed hij het, want hij deed...
2: Oh, misschien is het met neerkomen. Oh, nee, dat wordt anders. Nee, dat zal. Nee, maar hij begint te laat zetten als zanger. Hij heeft zijn carrière als hoogstokspringer de piste opgezet, hè?
1: Ja. Dus, en hij deed in 2004 mee aan, rechtstreeks mee aan Griekenland te vertegenwoordigen in het Eurovisie Songfestival in Istanbul.
2: Hij heeft dus geen voorrondes mee wat te doen.
1: Nee, hij kon gelijk meezingen.
2: Oh, maar dat was met die hele mooie act erbij.
1: Ja?
2: Ja. Tijdens het liedje namelijk.
1: Ja.
2: Trok hij de kleren van zijn danseressen uit, waardoor ze nog maar een klein deel van hun lichaam bedekt hadden.
1: Oeh.
2: En de danseressen, op hun beurt, trokken een jasje uit van Rouvas.
1: Ja, en toen?
2: Nou, die act werkte wel, want tijdens de voorronde werden ze op derde plaats.
1: Ja.
2: En in de finale ook weer op derde plaats.
1: Dus iedereen vond het wel grappig.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Maar goed, laten wij hem maar laten zingen.
2: Ja.
1: Met Takakapedia.
2: En dat zijn?
1: De slechte velden.

0: Boem, het is afgelopen.
1: Ja, staande eind, zeggen we.
0: Goed,
1: dan.
0: Hè? Staand eind.
1: Staand eind.
0: Nee, we gaan naar Kroatië, dus.
1: Ja.
0: En daar is Marko Bosnjak.
1: Juist. En die begon zijn carrière in
0: 2015.
1: Ja.
0: Goed. Maar ook heel jong.
1: Ja, want in Zijland is hij ook nog jong.
0: Want hij won een Servische talentenjacht.
1: Mm-hmm.
0: En hij nam in 2022 toen deel aan de Kroatische preselectie voor het Eurovisie Songfestival.
1: En dat won hij niet deze keer.
0: Met het nummer Mol Sinas.
1: Ja.
0: Hij eindigde als tweede.
1: Dus dat mocht hij niet?
0: Nee.
1: Maar hij is wel geweest.
0: Ja, want 3 jaar later deed hij het nog een keer, die gooi.
1: De aanhouder wint, hè?
0: Ja. En toen won hij.
1: Kijk eens aan.
0: Ja. En toen mocht hij naar Basel in Zwitserland.
1: Goed. Nou, dat laten we maar zingen aan, hè?
0: Ja. Marko Bosnjak met Spokojan.
1: En dat is?
0: Serene.

0: Dan gaan we met rassenschreden richting Holland natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dan maken we nog een tussenstopje in Zwitserland. Is dat goed?
0: Ja, vind ik hartstikke mooi.
1: En daar is Piero Estoriara.
0: Dat is ook een heel bijzonder land, Zwitserland.
1: Ja, ook een mooi land. Maar ja, was het niet mooi. Jongens, alle landen hebben we.
0: Zelfs mijn achtertuin is mooi.
1: Daarom. Ik ga je nagaan.
0: Wie zit daar in Zwitserland? Wie komen we daar tegen?
1: Nou, Piero Estoriara. En die leerde al vroeg drummen.
0: Oh, hoe oud was hij toen?
1: Een jaar of zes, geloof ik.
0: Jeetje, Mina. We hebben allemaal van die jonge talentjes, hè?
1: Ja, maar hij ging eerst als kapper studeren, hoor. Hij wilde kapper worden. Maar tegelijk wilde hij natuurlijk ook een muzikale carrière.
0: Gelijktijdig, dat kan toch prima?
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan...
0: Misschien aan de kapper.
1: Hij deed ook mee aan een talentenjacht in Zwitserland.
0: Ja, juist. Dan ga ik de weg, hè? Probeer het.
1: Daarom. En hij deed dan ook mee, natuurlijk weer aan het Eurovisie Songfestival.
0: Ah, dat is allemaal een beetje. Ja, ze krijgen wel een naam daardoor, hè?
1: Ja.
0: Een beetje bekendheid.
1: Want hij won dat en hij mocht toen ook bij het Zwitserland vertegenwoordigen. Dus ja, net zo. Maar ja, op dat Eurovisie Songfestival eindigt hij als 22e.
0: Ik vind het toch knap, hoor. Ik kan het niet halen.
1: Maar ook zonder punten. Ik vind toch dat ze een punt voor de moeite hadden moeten geven.
0: Ja, geven wij hem een punt voor de moeite.
1: Goed, goed. Ja. Hij gaat Donna Rosa zingen. Rode vrouw.
0: Rode vrouw Rosa, ja.

0: De Rode Vrouw. Ja. Donda Rosa. Ja.
1: Maar goed, we gaan toch weer naar huis.
0: Ja.
1: En daar hebben we, ja, als ik nou zeg Johannes Hendrikus van Mussen.
0: Ja, ik weet het. Die woont op het Frederik Hermansplatsoen.
1: Ja.
0: Maar de laatste jaren pas.
1: Nee, ja, de laatste jaren. Daarvoor woonde in de Jordaan.
0: In de Jordaan. Want dat is gewoon Johnny Jordaan.
1: Ja, Johnny Jordaan.
0: Ja. Die zong samen met William Petty, Karel Verbrugge.
1: Ja, Karel Verbrugge.
0: Dat waren neven van elkaar. Ja. Ja.
1: Maar ook al heel jong, hè. Want een,
0: ja.
1: Want een, omdat ze toch geld voor de familie verdiende, dan gingen ze in cafeetjes zingen.
0: Ja, ja.
1: Dus...
0: Weet je waarom je eigenlijk in één oog blind was?
1: Ja, uit een stoeipartijtje met Willy Alberti.
0: Ja,
1: met
0: ja.
1: Kareltje Verbrugge.
0: Heb je verloren.
1: Ja.
0: Ja, dat is
1: ook
0: ja,
1: zo. Het is toch wat eigenlijk. Hè?
0: Ja, ook minder.
1: Maar goed, hij zong dus overal. En,
0: ja, en hij zei, weet je, het ergste vind ik dat hij namelijk overgelopen is. Hè? Hij heeft een cafeetje geopend in Rotterdam.
1: Oh, ja, dat kan toch niet?
0: Nee, dat heb je wel gedaan. Dat was in eerste instantie
1: dat
0: liep 0,20
1: naar 0,10. Ja. Nee, dat gaat niet.
0: Ja, dat liep afhankelijk wel goed, maar uiteindelijk moest hij toch sluiten met de belastingsschuld.
1: Ja,
0: nee. Maar ja, want met geld kon hij niet omgaan. Hè?
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Hè?
0: Maar in 68 ongeveer kwam hij weer terug uit België. Want daar was ondertussen naar België geëmigreerd.
1: Ja, en dat komt eigenlijk door Tante Leen.
0: Ja, Tante Leen heeft hem weer uit tevoorschijn gehaald. Hè? Ja.
1: En dan, en toen heeft Harry de Groot even een nieuw liedje voor hem geschreven. Een Piketanissie.
0: Dat kent iedereen. Een
1: en toen werd het gelijk weer, blop.
0: Een top.
1: Helemaal weer een topper.
0: Goed, we gaan niet de Piketanissie draaien.
1: Nee, wij gaan de Parel van de Jordaan draaien.

0: het galmen.
1: Alleen maar fijne herinneringen heb ik aan het lied De Parel van de Jordaan. Ja, dat was het liedje waarmee ik in 1955 de talentenjacht won en waarmee mijn carrière eigenlijk begonnen is. Maar ik vergeet nooit de volgende dag, die dag na die talentenjacht, dat ik voor het eerst mijn eigen stem door de radio hoorde. Nou, natuurlijk had ik er niet het flauwste benul van dat er meer dan 1 miljoen platen van verkocht zouden worden. Ik hoor nog de stem door de radio die zei, en nu Johnny Jordaan met De Parel van de Jordaan. Nou, het was verschrikkelijk ontroerend. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, daar zijn we dus nu aangekomen. En we beginnen met Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around. En daarna de Four Tops met Indestructible.

Ja, de voortops, hè. We gaan verder met Setu, met de tanden, de worst onder je. En daarna Anita Meijer met die alternatief W.

En dat was Aaron Tippin met My Blue Angel. We gaan verder met het Alan Parsons project met Don't Answer Me. En daarna Milk and Honey met Hallelujah.

En tot aan het nieuws moet ik zeggen, gaan we luisteren naar Annie en Paula met La Jolie Papillon. En ik zou zeggen, tot zo.

0: Play voor zieken omroep.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Platner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitenzo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velzen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:45 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: En ik zou zeggen, welkom bij ons tweede uurtje. En van ons muzikaal bloemetje, mijn naam is Truus.
4: Zeg ik ook. Mijn naam is Jan.
3: Goed, nou, u hebt het al gehoord. U krijgt een half uurtje duetten.
4: Ja.
3: En we hebben er weer een aantal uitgezocht, hè?
4: Ja, ik heb wel een stapeltje liggen.
3: Ja, we kunnen er maar een stuk of 7, 8, 9
4: Ja, meer gaat niet. Nee, de tijd een half uurtje zo om, hoor. Dus. We beginnen met Marco Borsato met Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou.
3: En daarna Dolly Parton met Ray Benson met Leave That Cowboy.
4: Hai.

0: Watch out, cowboy.
1: Dolly Parton en Ray Benton. We gaan verder met Demus Roussos en Florence Warner met Lost in Love.
2: Just.
1: En Albano en Romina Power met Felicita.

0: En Jan hebben weer twee scherp staan.
1: Jazeker.
0: De eerste is Linda Ronstedt en Aaron Neville met Don't Know Much.
1: Ja, en de tweede is André Hazes met Roxanne. Wees zuinig, ook bij mij zie.

We hebben weer al de laatste twee van de duetten. Dat is Patrick Swayze met Wendy Fraser met She's Like the Wind. En Meteor en Lunas met Te Waar om Mooi te Zijn.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Engelbert Humperdinck. Geboren als Arnold Dorsey in Madras in India op 2 mei 1936. Hij is een bekende popzanger uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Het gezin die inclusief de 9 broers en zusters emigreerde in 1946 naar Leicester in Groot-Brittannië, waar hij al

0: door de erfgenamen van de bekende Duitse componist Engelbert Humperdinck. We gaan luisteren naar Fall in Love Again en Please Release Me.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Engelbert Humperdincks een eerste echte succes in juli 1966 was in België, waar hij met vier anderen Engeland vertegenwoordigde in de jaarlijkse Knokkenfestival. In oktober van hetzelfde jaar stond hij op het podium in Mechelen. Engelbert zette ook een stempel op de Belgische hitlijsten met Dommage, Dommage. En er werd een videoclip gemaakt met hem in de haven van Zeebrugge. Terugkerend naar het Verenigd Koninkrijk bracht hij een reeks van singles uit die commercieel succesvol bleken te zijn, zowel in eigen land als in de Verenigde Staten. Hij had in de Verenigde Staten een kortstondige tv-serie, die Engelbert Humperdinck Show. In 1968 werd de single A Man Without Love gemaakt en bereikte nummer 2 in de hitparade. Spanish Eyes werd in 1969 opgenomen. Aan het begin van de jaren 70 tekende bij Engelbert Humperdinck voor nummers zoals We Made It Happen, Another Time, Another Place en Too Beautiful to Last. Zijn hardcore vrouwelijke fans, onder wie de jonge prinses Anne, noemden zichzelf Humperdinckers. In 1978 kwam Release Me uit en werd opgevolgd door twee hitballads, There Goes My Everything en The Last Waltz. We gaan luisteren naar A Man Without Love en A Time For Us.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Engelbert Humperdinck. In 1980, bij het naderen van zijn 50ste verjaardag, bleef Engelbert albums opnemen. Geeft hij maar liefst 200 concerten per jaar. Humperdinck werd in 1989 bekroond met een ster op de Hollywood Walk of Fame en won een Golden Globe Award als entertainer van het jaar. In augustus 2005 veilde Engelbert zijn Harley-Davidson motorfiets op eBay om geld in te zamelen voor de provincie Air Ambulance in Leicester. Begin juni 2007 stond hij in Nederland samen met de toppers en topdansers Remco Bastiaanse en Charissa van Dipt. 6 keer in de Amsterdamse Arena stond hij dan. In maart 2012 kondigde de BBC Humperdinck aan als de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival 2012. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk met het nummer Love Will Set You Free, geschreven door Martin Terreef en Sascha Scarbeck. Het Verenigd Koninkrijk is rechtstreeks geplaatst voor de finale. Maar Engelbert Humperdinck eindigde op de 25ste, de op 1 na laatste plaats. We gaan luisteren naar Love Will Set You Free en Say Goodnight.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar dan hoop ik dat u lekker thuis bent. En ja. Maar in elk geval morgenochtend van 8 tot 10 kunt u naar onze herhaling luisteren.
2: Ja, dat is zo.
1: Ja, en dan hebben we daarna de herhaling van Wij wachten op de dokter.
2: Ja, ja, dat en klopt. Dan, dat is een tweede herhaling.
1: En dan 's middags van 2 tot 4 nog een keer de herhaling van Frits Music
2: Mix. De herhaling, ja, de herhaling.
1: Ja, en 's avonds live van Peter Bakker en Jan van Eunen, De Muzikale Vaart.
2: Dacht ik ook.
1: Dus heel veel dingen.
2: Ja,
1: ja, en eigenlijk kunt u 24 uur per dag naar de Flevolzieke Omroep luisteren.
2: Want we vullen de resterende tijd op met gevarieerde muziek, hè?
1: Ja, zo gaat dat.
2: Van easy listening tot een lekkere.
1: Ja, en het nieuws komt er tussendoor. Oh, dus
2: komt
1: ook
2: allemaal nog.
1: Dus ik blijf helemaal bij met het nieuws.
2: Zo is het.
1: Zo gaat dat. Nou, wij hebben in elk geval weer het programmaatje met veel plezier gemaakt. En we gaan gewoon van de week weer beginnen. Aan de volgende week.
2: Ja.
1: En de dagen vliegen toch? Dat vind ik altijd.
2: Het gaat vlug genoeg hoor.
1: Dan denk ik, het is maandag, het is dinsdag. Hé, we gaan. Woensdag. En de, zo gaat dat.
2: Ja, dat zo gaat het ook wel. Ik wou nog wat anders vragen.
1: Ja.
2: Die Humperdinck, Humperdinck.
1: Ja.
2: Zingt hij nog steeds?
1: Weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk het niet. Moet je horen, hij is van, misschien leeft hij wel niet meer.
2: Oh, dat zou dat van ons hadden moeten nakijken.
1: Oh, dat zal ik eens zeggen.
2: Ja, kijk, jij zegt, gauw naar.
1: Engel.
2: Ja, heel woord om uit te tikken, hè.
1: Humperdinck.
2: Ja. Maar goed, wij gaan langzaam wel een beetje afscheid van u nemen. Mijn naam is Jan.
1: Hij is 90.
2: Kijk eens aan.
1: Nou, dus zingt hij misschien nog in de badkamer.
2: Ja, maar dat hoort niet iedereen.
1: Nee, maar goed. Zo gaat dat.
2: Ik was aan het afscheid nemen.
1: Ja, maar nee. Hij zingt voor mij in de badkamer. Goed.
2: Dat doe ik ook. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En we wensen u zo straks.
1: Wel te rusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op. En we gaan nog naar luisteren naar een, hè?
2: Ja.
1: Yellow Moon.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan, die dreigde in te storten, is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: De St. Louis Blues March van de Koninklijke Luchtmachtkapel als eerste in deze aflevering van de muzikale vaart.
2: Nee.
1: Die we niet hebben, want we gaan wachten op de dokter.
2: Ja,
1: maar dat betekent
2: een strakke aflevering.
1: Maar dat betekent niet dat we niet met de muzikale vaart in de klok van 12 uur gaan. We moeten uitkletsen natuurlijk. Hè? We zijn weer met z'n drieën om uw gezelschap te houden terwijl ik wacht op de dokter. Job Veniga zit tegenover me.
3: Peter Bakker zit tegenover mij.
1: En Jan van Leunen zit ook weer tegenover mij.
2: Nou, hartstikke fijn. Hartstikke leuk om hier te mogen zijn.
1: Ja. We
2: hebben met z'n drieën wat gezelligheid te brengen naar de patiënten toe.
1: Ja, we zitten in een driehoekje. Hè?
2: In een driehoekje zitten we, ja.
1: Met een glasplaat ertussen.
2: Ook nog.
3: Nog steeds. Ik heb nog steeds die kei niet gevonden.
2: Dat geeft zo rood, zo Joop.
1: Goed, we gaan tot 12 uur u bezighouden. Althans, gezelschap houden. Bezighouden, dat moet u een beetje zelf doen. Maar in ieder geval gezelschap houden. En dat gaan we doen met een praatje en drie plaatjes op een rij.
3: Ja, zeer gevarieerd.
1: Zeer gevarieerd, ook dat nog. Tenminste, dat hopen we wel dat dat zo is. En laten we maar gelijk beginnen met deze.
4: De opkikker van de maand.
1: En Jan mag zeggen welke het is.
2: Mag ik het zeggen? In de hemel is geen bier. Flaco Jiménez. Ja, ik ga het toch even makkelijk.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het enige goede van dit plaatje is dat het uit 1957 komt. Kom mee, prima.
1: Nou, daar zijn de meningen over.
0: Ja, nee hoor, daar zijn de meningen over. Helemaal niet. Een mooi plaatje, ja. Inderdaad. Heerlijk.
1: Dat is wel de eerste single met een verkoopsrecord in Italië.
0: Oh ja?
1: 300.000 exemplaren in die tijd. Hè?
0: Doe maar.
1: Ja.
0: Dat is nogal wat.
1: Hij heeft in Nederland ook niet meegescoord. Hij heeft een week in de hitparade gestaan.
0: Elsevier's top 12 of zo was dat toen.
2: Dat staat er niet bij, maar dan kon je wel eens gelijk nemen.
1: Ik krijg gelijk. Hij is inmiddels wel overleden dit jaar, hè?
0: Ja?
1: Ja. 16 januari.
0: Donnie De Lara.
1: Ja, 89 jaar geworden.
0: Ja. Toch een respectabele leeftijd.
1: Zeker, zeker.
0: Nee? Simon en Garfunkel, daarvoor met Mrs. Robinson en El Cielo No Hay Cerveza. Van Flaco Jiménez.
1: In goed Nederlands.
0: In goed Nederlands, in de hemel is geen bier.
2: En heel leuk dat hij dat ook in het Nederlands erbij zingt.
0: Hij zingt het ook in het Engels.
2: In het Engels en in het Nederlands. Geweldig.
0: Ja.
2: Geweldig. Lekker opkikken dit keer, voor deze maand.
0: Ja, en het is alcoholvrij bier, hè, waar hij over zingt.
1: Ja, toen was voorloper. Hij was voorloper.
0: Hé, we hebben het volgende item klaarstaan en dat heet...
3: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Luister!
0: Nou, deze die zijn ook hartstikke te verstaan. We gaan naar Brabant, Limburg en Brabant. En daarna vertellen we er wat over. Goed?
2: Ja, heel fijn.
1: Helemaal goed.

0: Met een kou op de kel. Hopla die gay.
1: Ja, dat waren ze dan.
0: Hopla die
1: gay. Alle drie achter elkaar. We waren even in Brabant met Bette Steigerpipe. En ik jou in Den Bouw. En de neus omhoog. Van Rowan Hersen uit Limburg. En we gingen weer terug naar Brabant met WC Experience. En noodweer. Het grootweer.
2: Leuk stukje in Nederland.
1: Hè?
2: Leuk stukje in Nederland.
1: Ja, toch?
2: Ja, absoluut.
1: Ja. In gedachten ga je dan ook even zo de heuvels weer in. En weer terug naar dat vlakkere land.
2: Zeker.
1: Nee? Toch? Moet toch wat?
2: Jij.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. Was je op de fiets?
1: Op de fiets? Ik? Ja. Dames en heren, het is tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we kregen weer een mooie uitreceptie. En die gaan we dan ook draaien. Laat me, Ramses Shaffi.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

0: is goed dat hij dat aan het eind ook even roept nog, hè? Die Marvin Gaye. Dan hoef ik het niet meer te zeggen. Want zo heette die plaat. Timmy Terrell en Marvin Gaye hoorde u in een incredible duet.
1: Voor de zaterdagavond.
0: Voor de zaterdagavond, ja.
1: En dat had ook gekund voor de vrijdagavond. Zal met de zin.
0: Ja, had ook nog gekund. Ja. Ja. Ja, even promotie maken en zo, hè.
1: Ja, als de mensen willen luisteren, gewoon elke vrijdagavond Soul Medicine. Gepresenteerd door Ik zei de gek.
0: Door Jan van Heunen.
1: En zaterdagavond samen met Peter gaan we helpen. Er zit een olifant in de tram weer verzorgen.
2: En wat nog meer?
1: En de muzikale ketting. Ja. Yeah. Dan ook nog.
0: Ja, dit zit er ook nog in.
1: Ja.
0: En we doen ook nog een keer de muzikale vaart. Maar daar deed ik in het begin van het programma al een fout mee maken. Dat ik denk, we zijn er al. Maar dat komt ook omdat het s'avonds ook licht is. Hè?
1: Ja, dan lijkt het net alsof...
0: Dan ben ik er niet bij. En dus ik ga maandag...
1: Nu is het ook geen zonnetje. Dus ja, uiteindelijk denk je van nou, het zou wel avond
2: kunnen zijn. Het ging net wel, hè?
0: Ja, net zat hij even in mijn snuit. Ja, heel vervelend. Dus... Hey, hadden we ze nou allemaal? Oh ja, later hadden we ook nog. Hè? Ja. Van Ramses Jaffi. Het verzoekje uit de receptie.
1: Van Maria of Marga. Ja. Het zal wel Maria zijn.
0: Ja, ik denk het ook. Ja. Ik weet het niet
1: meer. Als ze luistert en lopen zo, dan zal ze het wel zeggen.
0: Dat zal ze het wel zeggen. Ja. Zo heet ik, hoor. Ja.
3: Als we de sluit ook niet lijken.
0: Ja, sorry. Maar dat is de leeftijd van ons, denk ik. Zorg bij de Griek, Zorbas Dance. Er zat er ook nog voor van Mikas Theodorakis. Die we ook kennen natuurlijk van Trio Hellenieke. Die heeft ook...
1: uitgevoerd. Ja, wie niet. Komt uit de film, hè?
0: Ja.
1: Ja, met Anthony Quinn.
0: Ja, geweldige film.
3: Zeker
0: een keer de moeite waard om te kijken.
2: Ja, maar ik probeer wel eens naar dat ons te kijken. Met je vertelt, maar dat soort dingen zie je nooit meer, hè?
1: Nee, maar ja... Dat...
0: Ze doen wel heel veel oude films, hoor.
2: Is dat zo?
0: Ja. Oude series, oude films.
2: Ik heb
0: films,
2: nou een hele reeks zitten kijken op dat ons, maar...
0: Ja, dan heb je...
2: Ja, oude series, dat heb ik wel gezien.
0: Dan heb je gewoon een verkeerde moment gekeken.
2: Goed, hè. Nou, goed. Zag het een maand vol houden.
1: Ik zou het doen als ik jou was.
0: We gaan naar Roy Orbison samen met het Royal Philharmonic Orchestra. En Oh, Pretty Woman.

0: Ik hoorde net dat de bel kapot is van Joop op zijn fiets. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Die doet niet meer pling pling, maar die doet tok tok.
1: Pok pok. En dan ga je los die mensen. Dan zeggen ze, kun je niet bellen?
0: Ja, hij doet het niet. Goed, Dick van Altena was dat met Bel op de fiets. En daarvoor de Kids met Why and Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Samen met het Royal Philharmonic Orchestra.
2: En we gaan naar de verzoekplaat.
3: Flevo verzoekplaat.
2: Ja, dat was hier.
0: En wat hebben we als verzoekplaat gekregen? Julien Clerc en Jeanne Rien. En van wie zouden we die gehad hebben?
4: Al sla je me hartstikke dood.
0: Nee, dat kan niet. Er zit een glasplaat tussen.
1: Even wachten, nog even een uurtje wachten.
4: Nog even achter je wachten.
0: Harriet, de vroege maan. Deze van Julien Clerc.

dat ze fijn gek is. Want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermuntjes. Want ze geeft je graag iets tastbaars en net als je haar wilt zeggen.

0: heel serieus nummer.
1: Ja, waar
0: wordt dat serieus opgevat aan de andere kant van het glas. Suzanne van Herman van Veen. En daarvoor een verzoekje van Harriet van Eunen. En Zanéria van Julien Claire.
2: Mooi man.
0: Ja. Op mijn hoogst Frans.
1: Zeker.
0: Goed gedaan, hè?
1: Ja. Ja. Prachtig.
0: Nou, fantastisch. Ga je weer nieuws dan...
1: 11 uur.
0: Opnieuw. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
1: Oeh, daar ga je ook articuleren.
0: En aan de andere kant van 11 uur zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Ja. Laat ik het nou in één keer goed zeggen. Hè?
1: Helemaal top.
0: Ja.
1: Super.
0: Ja, tot zo.
1: Tot straks. Later.

0: de Flevo Ziekenomroep. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja, wij wachten op de dokter, tweede uur. Joop loopt weg, die heeft er helemaal geen zin meer in. Dankjewel. We zijn nog met z'n drieën.
3: Ja,
2: tot 12 uur bij u. Joop Veninga, Jan van Eunen en ik zei de gek. Peter Bakker. Lekker zo'n cookie.
3: Ja, hè?
2: Ja. Ja.
3: We zitten nog bij elkaar. We zijn gewoon even ruzie het maken over wat koek. Dus dat gaat helemaal goed zo.
2: Ja, gaat best goed komen zo. Gaan we helemaal helemaal goed komen. Hey, de cover van de zomermaanden is Summertime. Uit Porky and Bess.
3: Hoe heb deze gevonden? Hè?
2: Deze, ja. Vrij origineel, hè? Ja. Nee, maar er zitten gewoon hele leuke zitten ertussen. Zoals deze van Billy Stewart. Die vind ik zo leuk.
3: Eén van de beste.
2: Summertime, ja. Hij heeft ook een andere versie gemaakt, ook nog. En die is wat minder.
3: En die heet?
2: Ook Summertime.
3: Scherp, hoor. Heel scherp.
2: Ja, heel scherp. Goed voor elkaar.
3: Wat zo.
2: En dan gaan we nu naar het, het volgende item. En dat is...
4: Drie dan één. Met deze keer...
2: De Seekers. 1964, 1965 en 1965. Hier zijn ze alle drie achter elkaar.

0: Drie achter elkaar, drie in één, of drie van één, hè, moet ik zeggen. Niet drie in één, want dan zou het gestolen zijn. Drie van één, dat is ook gestolen natuurlijk. Van de Seekers. En u hoorde, The Carnival is over. A world of our own. And I'll never find another love.
1: Ja.
0: Yep. Another was... you, is het. Another you, niet another love. Another you.
1: Okay. Mag ik?
0: Ja, ja, je mag. Je mag, ja. Okay. Ja, zal ik een muziekje doen?
1: Het was de allereerste Australische popgroep die met hoge noteringen en verkopen doorbrak in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Seekers werden gevormd door Edel Guy, de contrabas, Keith Potker en Bruce Woodley op gitaar. En later kwam jazzzangeres Julie Durham erbij. Na enkele successen in Australië zelf kreeg de groep de kans om de wereld rond te trekken. Op een cruiseschip als onboard entertainers. In 1964 bleven ze steken in Engeland, waar ze ontdekt werden door de singer-songwriter Tom Springfield. Oh, was producer ook nog. En de beroepen dus, die Springfield was dat.
0: Ja, ja.
1: Ze zijn actief geweest van 63 tot op heden.
0: Ja, waarbij je daar een vraagteken bij zit. Want ze zijn een redelijke leeftijd. Dus of ze nog wat
1: ja,
0: doen.
1: Ja, ze nu nog doen. Maar
0: het, je weet niet eens of er geluid uitkomt.
1: Nee, dat is waar.
2: Is er mazzel gehad dat ze niet op de Titanic zijn geweest?
1: Sorry? mazzel gehad dat ze niet
2: op de Titanic hebben gespeeld?
1: Nee, want dan hadden we ze niet goed. Hadden we al die andere mooie plaat ook niet van zo goed.
2: Daarom.
0: Nee, dat is waar. Nee, helemaal goed.
1: Dat waren een koude opmerking.
0: Ja, heel koud.
1: Dat is steenkoud.
0: Ja. Beetje fantasie. Nou, dan gaan we maar even naar het volgende.
3: Flevo verzoekplaat.
0: We kregen er een van Annette. Die zegt, de kamer is de kapsalon van Jonna. Nou, oké.
2: Okay. De kamer is van de kapsalon van Jonna.
0: Ja, dat staat hier. Kamer, kapsalon, Jonna. Ja, grappig, hè? Maar Annette die vroeg een hele mooie aan. En we gaan de singleversie draaien van Earth, Wind and Fire en Fantasy. MUZIEK

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, die ja. Hoor je haast niet meer, hè?
1: Nee, het is een hele grote hit geweest. En ineens is dat helemaal klaar.
0: Ja. Zit in het kiphok.
2: Ja. Ja, hij is in die tijd gebleven, hè?
1: Ja.
2: Hij is in die tijd gebleven.
0: Nee, hij heeft wel andere dingen ook nog gedaan. Ja.
2: Okay.
0: Ik ben wel het een en ander voorbij gekomen van Yves Berendsen. Want daar hadden we het over. Ja. Met terug in de tijd. Daarvoor zit Led Zeppelin met Jamaica. En het verzoekje van Annette uit de Kapsalon. En Fantasy van Earth, Wind en Fire. We waren weer even terug in de discotheek.
1: Heerlijk.
0: Hè, terug in de tijd gingen we toch maar een beetje meer. We gaan naar 2026.
1: Oeh ja.
0: De Joop gaat die. Niet spugen, hè?
1: Gaat maar iemand.
0: Raccoon en... hoe spreek je dat uit, joh?
1: Fajella.
0: Fajella?
1: Ja.
0: Oh, Fajella.
2: Joppa.
0: En Daffodils uit 2026.
1: Toch? Volgens mij is dat zijn dochter.
0: Fajella. Zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Zullen we het opzoeken?
1: Ja, dat kan
0: je opzoeken. Op.
2: Ja.
0: Het is net 2 voor 12. Maar dan anders.

0: Ja, Lieutenant Pigeon. Een duif.
1: Dat hoor je ook allemaal niet meer op de radio, dit soort nummers.
0: Dat hoor je haast niet meer, hè?
1: Nee. Maar hier wel.
0: Mobioldo. Ja, hier hoor je het nog steeds wel. Uit de jaren 70, hele grote hit geweest.
1: Echt wel.
0: Ook nog in die tijd. Mobioldo, dat had ik al gezegd natuurlijk. Hè? Labi Sivre hoor je ook niet zo gek veel meer. It Must Be Love. Heerlijk. En daarvoor hadden we nog een nieuwe single van Raccoon. Samen met Vaela. Uit Heerle.
1: Heerle.
0: Heerle. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom in. Ja, vlakbij Wouw.
1: Ja.
0: Wauw.
2: Nou, wauw. Heftig hoor.
0: Nou zou je bijna denken dat ik heel goed ben in aardrijkskunde.
2: Ben je ook?
0: Tuurlijk.
2: Ben je ook? Niemand weet of dat je...
1: Wij zijn zo uit het navigatiesysteem uitgevonden. Toch?
0: Ja. Gelukkig wel. Ja. Ja. Ik heb het nog met Stratenboek op schoot moeten doen, jongen.
1: Oh, schei uit.
0: Ja.
1: Vrouwtje naast je met... Gingen we naar Oostenrijk.
0: Ik zat toen op de weg en ik moest bij een bepaald bedrijf zijn. En ik vraag zo van... Ik raampje open, iemand aan de overkant. En ik vraag van... weet u toevallig waar dat andere bedrijf is? Hij zegt, draai eens om. Oh, daar. Goed, we gaan maar weer even naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: We kregen ook nog een mooi verzoekje van Thea. Voor iedereen die het maar horen wil. Miley Cyrus en Flowers.
1: Heel leuk gevonden. Top.
0: Waarom doet hij die?
1: Ja, er zit een beginnetje aan.
0: Ze moest even aan wandelen.
1: Zo slim.

0: Guido van de Graaf.
1: Ja. En daar weten we niks van.
0: Nee. We hebben het ook helemaal niet zelf opgezocht.
1: Nee. Maar,
2: kon je niet vinden?
0: Oh, hij kon het niet vinden.
2: Ik kon het echt niet vinden.
1: Het is redelijk nieuw. Waarom nou niet?
2: Nou, daarom
1: is
2: niet.
1: Is dat
2: niet heel nieuw?
1: Nou ja, goed. Kleuren. Tussen haakjes. Guido van de Graaf was dat dus. En Los Rayos. Met Lailola No Hablas Más. Dat daarvoor. En Los Rayos is een beetje gelieerd aan de Gypsy Brothers. Hè?
0: Gypsy Kings.
1: Weer wat anders. Die anderen, dat zijn die Fransolen.
0: Ja.
1: Waar ik het over had. Maar Miley Cyrus op verzoek van Thea met Flowers. Heerlijk.
0: Ja, en toen kwamen we gelijk op het bloemetje. Het bloemetje,
1: aanstaande woensdag is natuurlijk weer het bloemetje, Flowers. Maar dan het muzikale bloemetje met...
0: Jan Helema en Truus Helema.
1: Ja, precies.
0: Hessels.
1: Nou, heb jij het weer helemaal ingevuld.
0: Geweldig.
1: Joop, jij wilde wat vertellen over Your Song, hè?
2: Your Song, ja, dat is een nummer van Elton John. Daar gaan we direct naar luisteren. En de muziek is geschreven door Bernie Taupin.
0: Nee,
2: andersom. De muziek is geschreven door Elton John. En de tekst is van Bernie Taupin. En het is verschenen in 1970 op het tweede album van Elton John. En Take Me to the Pilot, dat was een ander nummer. Dus op de B-kant van die single.
1: Mm-hmm.
2: Die is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Omdat het nummer van waar we nu naar gaan luisteren, helemaal naar voren werd getrokken.
1: Ja, dit is ook een heel mooi nummer van Elton John.
2: Daar gaan we naar luisteren dan, denk ik.
1: Ja.
2: En dan gaan we oordelen of het een heel mooi nummer is.
0: Ja. Als je het hoort, keert wel, Joop.
2: Sorry?
0: Als je het hoort, keert wel. Je kunt zelfs mij zingen, denk ik.
2: Ja.
0: Zie je wel?
1: Ja, bekend, hè?
2: Ja, heel bekend.

0: prachtige Your Song van Elton John.
1: Ja, Joop kende het niet, maar die heeft het hele ding meegezongen.
0: Ja.
2: Maar goed dat je de microfoon naast gezet
1: hebt. Ja, dat wel. Nou, dat moet je bij mij ook doen natuurlijk. Elton John dus met Your Song. Was de laatste vocale in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
0: Ja. Ja.
1: Want we zijn alweer bijna bij 12 uur aanbeland.
0: Ja.
2: Als je nog langer zou maar praten, gaat het wel lukken.
1: Ja, gaat ons wel lukken.
2: Ja, zeker.
1: Dus. Nee, ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles weer een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep, want er zijn nog heel veel leuke programma's. We hebben er één van genoemd.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: De rest doen we niet meer, want in het eerste uur hebben we die van jou allemaal genoemd.
0: Ja.
1: En,
0: tweede, jij bent zelf al verkeerd begonnen. Goed begonnen bedoel ik. Met de muzikale vaart.
1: Ja. Ja, wrijf het er maar weer even in. Ja. Hey, maar we gaan naar het nieuws van 12 uur.
0: Ja.
1: Het eind van dit programma. En dat gaan we doen met Die Krubenthaler en Portugal Feeling.
0: Het gaat weer goed.
1: Tot de volgende keer.
2: Marcel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. De NVM meldt dat er afgelopen kwartaal een recordaantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door een matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WMC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

laat je was geworden, lijkt het water. Zo plooibaar en zo vloeibaar.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevoziekenomroep.

0: Tim Lizzie.
1: Daar zijn we dan, Hart. We openen weer.
2: Zo, wee.
1: Heerlijk op de dinsdagmiddag, hè?
2: Wat een dag, hè?
1: Ja,
2: hoop
1: ja,
2: te
1: ja.
2: bespreken vandaag.
1: Zo, heel
2: hele maar een lekker he? Plaatje om te beginnen. De ja. Boys are back in. Ja, dat zijn wij dan, hè? Dat is een lofzang op ons programma.
1: Eigenlijk.
2: De Boys are back in.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Was Phil Lynott, hè? Die dat,
2: ja, als ze daar de neus en mandel een keer van geknipt hadden, was ze niet zo populair geweest.
1: Nee, nee, nee. Maar die leadgitaarharmonie, dat was beroemd. Een dubbele leadgitaar.
2: Ja.
1: Scott Gorman en Brian Robinson. En het hele lied was een herinnering van die Lynott aan de straatbenders in Dublin.
2: Ah. Oh.

0: Ja, zo helemaal uit Florida.
1: Tom Petty en de Heartbreakers.
0: Ja.
1: Heerlijk plaatje. Echt zo'n zomers versje. Ik kan meteen zomers. Je zou zo een handdoek uitrollen, weet je.
0: Picknickmand erbij. Ja.
1: Lekker, man.
0: Ja, zeker. Zeker als je zon erbij hebt. Is altijd lekker.
1: Ja, even over de volgende plaat. Want daar kom ik straks natuurlijk niet meer op. Want dan hebben we alweer een volgende plaat.
0: Warm Sounds.
1: Ja, Warm, de Warm Sounds. Was vroeger bij Radio Tour France had je Felix Meurders van de VARA.
0: Ja.
1: En die had met Herman van der Velde altijd af. Dat was de muziek samensteller van Radio Tour de France muziek.
0: Ja.
1: En zegt, als ik wil de eerste plaat in mijn programma, als 's middags, wil ik altijd de Warm Sounds hebben.
0: Oh ja.
1: Dus ik had op een gegeven moment met die plaat, is die speciaal uitgebracht voor Felix. En het is ook een van de favoriete platen van Lex Harding.
0: Die we nu gaan luisteren.
1: Mogen wij nu gratis naar luisteren, ja.
2: Up, up, up.

0: Ja, dat is nou ook toevallig, hè? Want het nummer dat is eigenlijk van Und es war Sommer, van Peter.
1: Ja, net binnen. Wie komt er binnen?
0: Peter Maffia. Maffay. 1976 was dat nummer.
1: Dat was een live uitvoering, hè? Want hij praatte er tussendoor, deze Rob de Nuis.
0: Ja, ik dacht gisteren. Jij dat was.
1: Ik denk, ik zit er doorheen. Ik door een plaat praten. Nee, niet te voorkomen.
0: Kan niet zijn. Oké.

0: Ik word helemaal duizelig van je van het nummer. Jij ook?
1: Ja, daar komen de naam van de Dizzy Mans Band. Komt van deze plaat af. Maar, hebben ze de show. Nou, daar komt dit Dizzy. Dus, weet je, dat die is ondertussen al 84. Dus is nog ouder dan Van Morrison.
0: Die Tommy Rowe.
1: Over Van Morrison gesproken.
0: Ja.
1: Daar gaan we straks nog even iets leuks
0: voor. Ja, daar hebben we nog een leuk dingetje.
1: Hebben we nog Tommy Rowe, ja, 84, ja. En weet je met wie die getrouwd is?
0: Wie?
1: Tommy Rowe.
0: Ja,
1: Tommy Rowe.
0: Dat weet ik.
1: Wie dan?
0: Nee, ik mag dat niet zeggen.
1: Nou, dan zeg ik het.
0: Ja.
1: Josette Banzet.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Had echt helemaal niemand gedacht. Hè?
0: Nee.
1: Dat komt er. Hoe weet? Nou ja, laat het maar gaan.
0: Maar ja,
1: Tommy Rowe, dit was trouwens een coveruitvoering.
0: Weet je met wie jouw zus getrouwd was?
1: Mijn zus?
0: Nee, die van Tommy Rowe.
1: Nee, die weet ik ook niet. Nee.
0: Met Mike Knupfler.
1: Mike Knupfler van de Swings.
0: Ja, denk ik.
1: Ja.
0: De zus.
1: Oh ja.

0: Ja, het blijft natuurlijk een oldtimer. Hè?
1: Ja, dat is klasse.
0: Echt klasse.
1: Dus, ja. Ik wilde nog één dingetje zeggen. Hiervoor draaiden we Tommy Rowe. Dat was overigens niet origineel. Dat was een namaker.
0: Ja.
1: En daarna Sultans of Swing. En de volgende plaat, dat is Toto, ja. Hold the Line. Dat waren alle drie debuutsingles.
0: Oké. Okay.
1: En die Hold the Line van de Toto's, die komen van het debuutalbum. En dan mag jij rijden hoe het debuutalbum van Toto heette.
0: Hold the Line?
1: Nee.
0: Niet.
1: Bijna goed.
0: Je komt
1: er bijna niet op.
0: Not Hold the Line.
1: Ja, ook goed.
0: Ja?
1: Maar ik reken
0: niet
1: het,
0: goed.
1: Nee, het is ja. niet, ik reken het goed, maar het is niet goed.
0: Het is niet goed.
1: Okay. Het is, je komt er niet op. Toto.
0: Nou, dat vind ik een fantastisch verhaal.
1: Bizar, hè?
0: Ja, zullen we ook Peter even welkom heten? Want die is ook aangeschoven.
1: Je moet wel dichter bij de...
2: Ja,
1: bij
2: ik was vol spanning aan het luisteren naar wat jij allemaal te vertellen
1: ja,
2: was.
1: Nou,
2: ik denk, ja, ik kan het wel invullen.
1: Komt alleen maar onzin uit mij.
2: Het eerste album van Toto, dat wist ik dat dat Toto was.
1: Oh, ja, maar...
2: Rood met zwart doos.
1: En daar gaat het om. Het gaat erom dat ik Fred op het verkeerde been kan zetten.
0: Oh, we kunnen er wel een quiz van maken.
2: En de luisteraar.

0: Heerlijk. Nou. Heerlijk, ja, ik geniet altijd van Toto.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een beetje een studiomuzikant. Ik hoor mijn microfoon zo lang. Heel in de verte hoor ik.
2: Oh, ja, in de verte. Ja, nee, ik ook.
0: Heb jij erg veel last gehad van die rode kaart van, van Amerika?
2: Nee.
0: Kreeg je er ook geen jeuk van?
2: Nee. Ik heb wel zoiets van, wat moet zo'n figuur dan, en dan nog zeggen dat hij er verstand van heeft ook?
0: Hoe haalt hij het
2: in? Hij moest wel even vragen wat een rode kaart was.
0: Hoe haalt hij het in zijn... Die gast, heb je die stilstandbeeld van die enkel gezien?

0: John Wade.
1: Dus de akoestische versie.
0: Dus, hij zat in de baby's, hè? En later maakte hij furore met de Bad English.
1: Je weet wat dat zijn, baby's?
0: Nee.
1: Nee, dat zijn van die kleine mormels die klei uit schijten en lawaai maken.
0: De Gertverdinny.
1: Ja, Gertverdinny. En die zitten meestal in karretjes waar vrouwen achterlopen. Ja.
0: Een
1: raar fenomeen, hoor.
0: Even een slokje, hoor.
2: Zou je toch net een vers kind hebben gebaard? Nou, en dan krijg je dit te horen. Nee, nou, weg ermee.
1: Ik heb het hele traject doorlopen, maar als kind zelf ook al, hè?
2: Ja,
1: vergis je niet, hè? Ik ben ervaringsdeskundige.
0: Hey, Peter, Bill Withers. Vind je dat leuk? Of?
2: Ja, dat is wel aardig, ja. Ja.
0: Lovely Day, hè?
2: Mooi idee. Ik vind alleen dat hij aan het eind had hij beter La La La kunnen gaan zingen... in plaats van dat Lovely Day elke keer.
0: Ja, ja, hij blijft het maar herhalen. Hè? Ik denk, als je het één keer zegt, vind ik het ook genoeg eigenlijk.
2: Ja, goed, het is gewoon
1: en beter wordt die dag er ook niet van.
0: Nee.

0: nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
1: Aan Ferry Maat heb ik het gevraagd. Die had toen, ik zit het net aan Peter te vertellen. Die had deze plaat toen hij moest draaien in de top, Tros top 50. Had hij van dat Lovely Day. Ja. Had hij 20 of 30 seconden gemaakt. Hè? Dus niet met een klein stukje ertussen. Nee. Lovely Day. En maar door, en maar door, en maar door. Nou, en die wilde ik dan voor de Drive-In Show meenemen. Dus ik zei van. Ferry, heb je een kopietje voor mij?
2: Wordt het een lang verhaal?
1: Ja, nee, het is, tot hier.
2: Nee, maar het programma is bijna om. Ik denk, als het lang wordt, dan...
3: Ik kan ook even koffie gaan halen.
2: We gaan zo een bakkie doen. We gaan eerst nog even naar Lola.
3: Nee, vertel.
2: Vertel. Ah,
3: sorry. Hij was nog niet klaar.
2: Oh,
1: klaar.
2: Oké. Okay.
0: Oh, wacht even. Nou begrijp ik wat je bedoelt, hoor.
2: Wat Lola wants, Lola gets. Nou, dan krijg je dadelijk denk ik het tweede gedeelte van de verhaal.
1: Ik denk dat we eerst even gaan luisteren naar Della Reese.
2: Ja, Della Reese. Ja,
1: ken je die?
2: Nee, ik ken haar persoonlijk niet. Maar ik ken wel iemand die stuurde dat eens een keer naar me. En het heeft ze ook gekregen. En ik zit er nog steeds aan vast eigenlijk.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Ja, dat wordt een dolle boel volgende week dinsdag.
2: Ja, ja, vooral gitaar in een fanfareorkest. Wie loopt er dan met die versterker achter de baan?
1: Snoertje.
3: Nee, maar dit snoertje. Een fanfareorkest zit meestal.
2: Oh.
3: Het is niet een die in de opdracht
2: lopen. Niet de lopende buffet, zeg maar.
3: Nee, toevallig ken ik deze band een klein beetje waar die bij gespeeld heeft.
2: Een klein beetje? Wat moet ik me bij een klein beetje voorstellen?
3: Nou ja, het is al lang geleden dat ik daar contacten had.
2: Oh ja? Liep jij met het vaandel? Dat vind ik een van de mooiste dingen van Toon Hermans. Mijn vader liep met het vaandel.
3: Nee.
2: Het is echt zo'n goed verhaal ook weer.
3: Nee, ook niet. Nee, ik liep helemaal niet mee.
2: Oh, ja,
3: maar je had vroeger wel de drumband en dan had je het fanfareorkest en je had nog de trompetters. Had je ook nog in.
2: Ja,
3: het kopersectie. Maar dat is natuurlijk een fanfareorkest is koper. Hè?
1: Ja, ja, ja.
3: Maar ja, hier hebben ze dan
1: niet als er een gitaar bij zit.
3: Nee, ze hebben er nou een basgitaar en een gitaar en een drum bij. En ze zoeken weer een gitarist trouwens.
1: Nou, vroeger noemden ze dat een big band.
3: Misschien
1: hè?
3: Is het wat voor Peter om weer even terug te gaan. Maar ze zoeken weer een gitarist.
2: Eet je die altijd een gestemde gitaar achter in zijn auto heeft liggen? Ja, moet altijd in kunnen vallen.
1: Dat is wel even grappig. Dat is misschien wel wat voor jou uit.
2: Wat?
1: Ze zoeken nog eengene die vlag kan stemmen.
2: Nou, daar ben ik heel goed in. Maar het mooiste vond ik vroeger altijd de tamboumet. We hadden in Soest ook, PVO. Ja. Dat was ook dat was in Soest. En daar achterin, we hadden twee helden. Ja. Eén was de tamboumet. Mm-hmm. En dan als hij die stok omhoog gooide, dan riepen wij met z'n drieën, hey! En dan keken je naar de god. En dan was de achterkant, dat was Hannes Staal. Hannes Staal, dat was de smid in Soest. Ja. En die was om 3 uur moest hij stoppen met werken.
1: Was dit nou vervolg op het verhaal voor dit nummer?
2: Of nee, dat ga ik niet meer.
1: Precies weer een ander verhaal.
2: Wil je het eind nog horen?
1: Nou ja, ik...
2: Want
1: na
2: 3 uur kon hij niet meer op zijn benen staan, maar was hij lam.
1: Meer Dixieland.
2: Ja, viel voor zijn 3.
3: Hey, we gaan naar een ontzettend mooie uitvoering van Summer in the City, hè?
1: Ja, prachtig. En we krijgen ook veel informatie in de studio, hè?
2: Er staat onder
1: dat we dit voor het laatst gedraaid hebben 180 dagen en 14 uur geleden.
2: Ja.
1: Nou, dat is toch schandalig eigenlijk lang geleden, toch?
2: Ja, het wordt tijd om weer doen.
1: We gaan luisteren. Joe Cocker, hè?

0: Ja, Joe Cocker is toch onverbeterlijk eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hij werd bekend eigenlijk door Woodstock, hè? Door in,
1: ja, met dat, hoe heet het, dat Beatle-liedje.
0: Beatle-liedje, ja. Ja, van, weet jij dat nog, Peter?
2: With a little help from my friends.
1: Ja, hij noemde dat de tandartsplaat. Helemaal op het eind. Zo pijn met je. Als je pijn bij je tandarts hebt...
0: Ik denk dat mijn limiter eruit sprong.
2: Ja, ik denk dat het ook klaar is nu.
1: Vullingen eruit.
0: Wat gaan we doen?
1: Radio Tour de France. Met Jacques Dutron. En Jérôme Flonflon.
0: Van het vinyl, hè?
1: Paris FV. Op vinyl.
0: Ja, dan moet hij even opstarten natuurlijk. Komt. Je hoort de achterkant erdoorheen.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.

0: dat is ook wel grappig, want dit was vinyl, hè, maar er zit geen tellertje op. Dus je weet niet precies, dan moet je echt ernaast gaan liggen helemaal.
1: Als je bijna dat stukje papier
0: om te kijken of je het laatste groefje hier geraakt.
2: Ja, bril af.
1: Als hij vlak bij het papier is, is hij er bijna.
0: Ja, nou ja, hij is bijna.
3: Dan is hij te ver.
0: Ja, dan is hij te ver.
1: We gaan zo even de cars draaien, nu zelfs. Hij zet maar aan.
0: Moet ik hem aanzetten?
1: Ja, zet hem maar aan.
0: Even kijken wat er gaat.
1: Ik was met de hond oplopen. Er stond een man met een oude Volkswagen camper. Zo'n kleintje, zo'n camper. Hij zegt, het is een hybride.
0: Nee.
1: Hij zegt, ja, kijk maar, hij rijdt op twee dingen. Olie en benzine.
0: Ja, oké.
3: Grappig.
0: Leuk.
1: Ja, dat is geen idee. Maar dat kan niet. Als je daar gewoon aanzet, dat is 3 minuten 2, dan lul ik wel tot het stopt.

0: Even kijken, we gaan eruit voor het eerste uur. Het was een beetje een lekker dol uur eigenlijk. Levendig ook. Mooie verhalen, echt mooie verhalen. Het vreet tijd, maar het zijn best leuke verhalen. En er komt eigenlijk geen eind aan. Dat is wel leuk. Ja, je staat nu uit, dus dat komt goed uit. En dan gaan we zo weer terug. We gaan een bakkie doen. En dan gaan we naar 2 uur. Tot straks. Willen jullie nou ook wat zeggen dan?
1: Nee.
0: Jammer.
1: Ik hou het kort.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WMC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: tonight. Nou, dat begon lekker. Sex on the beach, hè?
1: Oh, ja, ja. Nogmaal panieren bieten. Ja,
0: ja, nog eenmaal.
1: Zou die Duitsers als we in het zand waren te knikken.
0: Tweede uurtje weer. Zijn we weer bezig en zijn we weer luidruchtig begonnen met dit nummer van Teaspoon. Nederlandse Eurodance groep, hè?
1: Ja, ja.
0: En eigenlijk een Hagenees, Remy Unger en de Rotterdamse zangeres Shamara.
1: Die zag er leuk uit.
0: Shamara.
1: Ze zijn ook heel Europa door geweest, hè, met deze plaat.
0: Ja.
1: Ibiza en Ibiza.
0: Hadden ze dan één plaat bij hun en dan en heel Ibiza. Europa door?
1: Ja.
0: Dat is ook een reis, hè? En dan de hele tijd die plaat meenemen.
1: En een optreden van 3 kwartier met seks aan de beach.
0: Ik ben ook heel Europa door geweest. Alleen ik kon plaats voor mijn kop.

0: En mayonaise
1: Jardin,
0: de Monet de Trottoir.
1: Jardin d'hiver. Oftewel van de Henry Salvador.
0: De wintertuin.
1: Ja.
0: Midden in de zomer.
1: Mooi. Het was een uit Franse Guyana. Kwam die vandaan. En hij liet toch een als je het niet weet, zeker de moeite waard om wat meer nummers naar te luisteren. En, echt een unieke muzikale nalatenschap. Ja. Hij overleed helaas in 2008.
0: Was het Franse muziek? Was er een Franse plaat?
1: Dat weet ik niet. Ga ik even nakijken.
0: Ja, nee, maar omdat ik niets van verstond.
1: Nee,
0: dan moet ik bijna zeker dat het Frans is.
1: Ja.
0: Ik kwam net op de gang bij de automaat een frisdrankje halen.
1: Ja.
0: Er staat de familie met een familie te wachten op het zoontje.
1: Ja.
0: Die is vrijdag van de klimrek afgevallen.
1: Ach jee.
0: Ja, die hadden, dat was de vader schuld. Tenminste, volgens de moeder.
1: Ja, ja.
0: En die werd nu net, of is nu in de operatiekamer. Die krijgt dus, die had een gebroken pols en een gebroken elleboog. En er gingen wat plaatjes en schroeven in.
1: Ja.
0: En ze hadden een mooie grote ballon klaarstaan. En of we daar een verzoekplaatje voor wilden draaien.
1: Tuurlijk doen we dat.
0: Nou,
1: tuurlijk.
0: En of dat Happy Together van de Turtles zal zijn.

0: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred.
1: Ja, gezellig.
2: Dat is lang geleden, zeg.
1: En hoe gaat het?
3: Goed. Flevo Ziekenomroep.

0: Over een half uurtje gaat dit, hè?
1: Ja, dat is van de album The Hole uit 1986.
0: Een zwak album, maar dit nummer stond er wel op.
1: Ja, dat stond er op.
0: Prachtig. Going ja, ik vind het een prachtig nummer.
1: Ja, ook. Van mooi, mooie opbouw, hè?
0: Schitterend. Toch een beetje een tragisch verhaal.
1: Ja, zeker. Beach Boys.
0: Ja, Kokomo. Die kent ze niet, hè? Ja. Even lekker even.
1: Het is wel een soundtrack, hè, van de film Kokomo.
0: Dat is
1: Cocktail,
0: niet.
1: Ja. Oh. De film is Cocktail.
0: Oh, die ken ik wel.
1: Ja, en wat wel opvallend is eigenlijk, is dat Brian Wilson, natuurlijk, de Beach Boy, ja, die is helemaal niet te horen op dit nummer.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Ja, er komt ons blokje.
2: Het blokje van de,
1: het blokje.
2: De doorbraakplaten in Nederland.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En de grote hits.
1: Okay.
2: De eerste die we vandaag draaien is die van Tom Jones.
1: Wie?
2: Die loopt al Tom Jones.
1: Ja, dat is oud.
2: Die is en nog steeds met veel plezier.
1: Ja.
2: Zijn stem is nog steeds zoals hij vroeger was.
1: Hij was vorig jaar geloof ik, was het aan begin van dit jaar, was hij in Nederland weer. Hè?
2: Ja, met jouw vrouw is er geweest.
1: Ja nou, dat zouden we er verder niet over hebben.
2: Maar... Zullen we het er niet
1: hebben? Nee, zullen we het er maar niet over hebben.
2: Zullen we het er niet over hebben? Oké, dat is niet unusual.
1: Nee, maar mijn vrouw is er geweest. Ja, dat kon.
2: Ja. Nee, naar het concert bedoel je?
1: Ja, naar het concert.
2: Ja, okay.
1: Ja. Samen met... Overigens, even tussen jou en mij. Samen met de zus.
2: Ah, nee.
1: Ja.
2: Jezus?
1: Ja, nee,
2: nee,
1: de zus.
2: Haar zus.
1: De zus.
2: Haar zus.
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Maar dat is niet ongewoon, toch?
2: Nee.
1: Nee.

0: Tom Jones, prachtige plaat.
1: Zeker.
0: De volgende, dat is wel weer leuk. Dat is een lange naam. Hij heet eigenlijk Charles Whedon Westover. Dat is een Amerikaanse rock'n'roll zanger. En die is eigenlijk maar 56 jaar geworden. Hij luisterde, als je hem op straat aan zou roepen, zou je hem roepen naar... Hey, Del Shannon. Mm-hmm. Nou, zo heet hij dus op de plaat.
1: Ja, ja.
0: Heeft een leuk, in die korte periode heeft hij toch een redelijk mooi oeuvre opgebouwd. En zijn eerste plaat was Runaway.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Als ik een karaoke liedje zou mogen zingen, dan zou het deze of deze Yesterday zijn. Van de Beatles zijn.
1: Oh ja, dat is moeilijk hoor, van de Beatles.
0: De Yesterday?
1: Nee, om de Beatles om, ja, om dat te
0: maar
1: zingen.
0: Alleen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar alleen kan je Yesterday wel zingen.
1: Ja.
0: Ik vind dit een heerlijk liedje.
1: Ja, ja.
0: Volgende, dat is een leuk verhaal. Ik wilde, Jerry Lee Lewis, die wilde ik graag een keer live zien.
1: The Killer.
0: The Killer. Ja, that's the killer speaking. En die kwam in Paradiso. En nou, wij hadden het geluk dat we op de gastenlijst konden vanwege het voorprogramma. En toen, want het was stijf uitverkocht, dat zo vaak komt Jerry Lee Lewis niet naar Nederland.
1: Nee.
0: En,
1: kon hij er zelf nog in?
0: Hè?
1: Kon hij er zelf nog in?
0: Ja, hij zat op het podium.
1: Oh, oké. Okay.
0: Achter de piano, het is altijd
1: plek. Dure plek hoor. Dure plek.
0: Ja, ik mocht niet naast hem zitten. Maar nee. Goed, ik ga er met mijn toenmalige vriendin, thans mijn partner, gingen we erheen. Maar die is niet zo van de, muziek, dus na 5 liedjes zegt ze, nou, ik heb het wel gezien. Ja, dat is echt. Dan trap je maar op mijn ziel. Als je al een ziel hebt, nou dan trap je erop.
1: Ja.
0: Maar het mooiste vind ik van Jerry Lee Lewis, dat hij dan die piano speelt. En dan heeft hij de microfoonstief zo voor hem, tussen zijn benen, in het midden. En daar speelt hij dan met zijn handen zo over omheen.
1: Ja.
0: Nou, en het eerste plaatje in Nederland waar hij groot mee werd, was A Whole Lot of Shaking Going On.
1: Dat is 1957.
2: Yes. De allereerste hit in Nederland.

0: ben wel blij dat ik hem een keer gezien heb. Dat is ja, zo vaak. Hij is nu overleden. Mm-hmm. Helaas.
1: Ja.
0: De laatste alweer van het blokje is Ray Charles.
1: Ja.
0: Die is ook alweer overleden. Vandaar dat we tribute doen aan toch wat... Tom Jones was dan niet overleden, maar Dale Shannon wel. En Jerry Lee Lewis ook. Mm-hmm. En dan vandaag ook Ray Charles. Ray Charles die is in 2004 overleden. En die heb ik nooit gezien. Maar hij mij ook niet.
1: Nee.
0: Dus dat komt goed uit.
1: Mm-hmm.
0: En... ik ben een enorme fan van Ray Charles. En die heeft ook een paar schitterende albums gemaakt met grote orkesten. En dat is zeker het luisteren waard. Maar hier zit hij alleen achter de piano.
1: Ja.
0: En een van zijn mooiste platen en doorbraakplaat is Georgia O'Mamite.
1: Ja, dat klopt. En ik wil nog iets aan toevoegen. Want oorspronkelijk is het geschreven door Hoagy Carmichael en Stuart Correll.
0: Ja.
1: Maar wanneer denk je?
0: 1833.
1: 1930.
0: Zal ik er niet flink van naar
1: nee.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: De druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Ja, we luisteren naar Voor Zandvoort aan Zee. Nights Over Egypt van de Jones Girls.
1: Ja, die uit Detroit komen.
0: Michigan.
1: Later zijn ze naar Philadelphia verhuisd.
0: Ja.
1: En ze hebben heel veel plaatjes van Gamble & Huff gedaan. En dat is een zeer beroemd schrijversduo.
0: Ja,
1: net
0: zoiets
1: als Lennon McCartney en zo. Maar dan Gamble & Huff, ja. Dat was één woord.
0: We gaan weer terug naar het strand, hoor.
1: Even net als Sex on the Beach, maar dan in het Spaans.
0: Vamos a la playa.
1: Hetzelfde, ja.

0: Ik vind in zomertijd sowieso, maar in de winter kan het ook veel warmte geven. Cesaria Evora, dat is een Kaapverdiaanse zangeres. Een Kaapverdiaanse... Ah. Of Kaapverdische, zeg je eigenlijk, denk ik. Maar goed, een zangeres. En ja, stond bekend, was altijd blootvoets optrad.
1: Net zoals Sandy Shaw.
0: Ja, net als Sandy Shaw. Maar het is hele warme muziek wat ze maakt. Sodade is ook, daar hoor je dat ook echt een diep verlangen en weemoed. Het is vergelijkbaar met het Portugese woord saudade.
1: Ik laat me verrassen.

0: heerlijk, toch?
1: Dat is heerlijk.
0: Lekker onder zo'n parasolletje, sarapolletje.
1: Heerlijk.
0: En dan lekker drankje erbij en zo. Doe mij maar twee gevulde koeken.
1: Ik hoorde die gitaar, hè?
0: Ja.
1: Ik hoorde die gitaar. Ik heb ook gitaarles gehad. Toen zei die leraar, zei de eerste les. Hij beginnen met jou meteen snel.

0: Ja,
1: ja, dat, ja. Ja, dat is hem wel, hoor.
0: Nog eentje dan?
1: Ja, nog eentje dan. Nee, maar we gaan even wat anders draaien. Want binnenkort hebben wij een Almeerse muzikant bij ons als gast.
0: Ah, leuk.
1: Peter van der Horst. En die komt heel zijn verhaal vertellen vanaf dat hij begon als met een vriendje van hem bij Stuyvesant. Toen de tijd met ja, Ria Bremer.
0: Ja.
1: En ik weet zeker dat we een plezier doen met het nummer wat we nu gaan draaien. En dat is Summertime, Brainbox.
0: Kaslux.
1: En dat hoort er ook bij natuurlijk. Gaan we luisteren.

0: Nou, zitten we alweer aan de laatste.
1: Die zo,
0: bijna het einde.
1: Ja, jammer hè.
0: Ja, maar eigenlijk moeten we 4 uur hebben. Zullen we daar nog eens kijken of we nog een keer wat
2: eerder
0: kunnen
2: beginnen?
0: Wat zeg jij nou? Ja, nee, ik zeg ook domme dingen. We hadden nog zoveel andere platen. En dan te bedenken dat we de 4 overgeslagen hebben om tijd te winnen.
1: Ja, ik weet het ook niet hoor. Het is niet anders. Hè. We gaan eruit.
0: Beterschap, sterkte.
3: En snel weer naar huis.
0: En snel weer naar huis.
1: Oké.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: U luistert naar de Tegelziekel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenomroep.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens!
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
2: This one is about love. Nothing negative in the world today.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
2: Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Bamboo niet.
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko-Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de openbare orde. Twee Scandinavische tieners werden in maart in Nederland aangehouden met vuurwapens. Hun zaak illustreert de groeiende trend van geweld op bestelling, waarbij buitenlandse jongeren via sociale media worden geronseld voor zware geweldsmisdrijven. De politie waarschuwt dat deze ontwikkeling zich steeds verder verspreidt binnen Europa en maakt zich daar grote zorgen over. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: Zou die er geweest zijn?
1: Je zou het niet weten, dat denk ik het wel. In de hemel.
0: Anders weet je het toch niet?
1: Nee, ja. We horen het wel vaker zeggen, hè, dat er in de hemel geen bier is. Dus nee. Er zal ooit iemand misschien geweest zijn die dat meegemaakt heeft of niet meegemaakt heeft.
0: Ja, zomaar kunnen.
1: Ja, toch?
0: Dus in het Spaans heet het?
1: En el cielo no hay cerveza.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: In heaven there's no beer. Oftewel, in de hemel is geen bier. Franco Jiménez. Ja. Die was het, hè?
1: Flaco Jiménez.
0: Flaco, ja. Zei ik Franco? Ja, ik zei ja, Franco, maar het is Flaco. Heel wat anders. Heel Jan anders. Van Eunen, dat kan ik nu wel uitspreken.
1: Ja, Peter Bakker, dat ben jij.
0: Met z'n tweeën zijn we tot 10 uur bij u. Lekker met een muzikale vaart.
1: Ja.
0: Dan gaan we weer naar die klok van 10 uur.
1: Zo is dat.
0: En we hebben de eerste klaarstaan. En een dame die helaas is gaan hemelen. Die is gaan kijken of er inderdaad bier is.
1: Ja. Misschien dat ze het een terugkoppeling kan geven.
0: Ja, zo. Nee. Helaas iets te vroeg.
1: We hebben het over Bonnie Tyler, hè?
0: Ja.
1: Die heeft een hele grote hit gehad, Total Eclipse of the Heart. En dat is een nummer wat geschreven is door en geproduceerd door Jim Steinman. En Jim Steinman, die kennen we ook van Meatloaf, hè? Daar heeft hij ook heel wat nummers voor geproduceerd en geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En deze was voor Bonnie Tyler in haar gedachten, haar nagedachtenis.
0: De lange versie van Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler dus.

0: Zo waren we even in de jaren 60 met The Casuals.
1: Ja.
0: En Jessamine.
1: Geschreven door Marty Wilde. En Ronnie Scott en Marty Wilde, die kennen we natuurlijk van Abergavenny. Is ook wel eens heel leuk om te draaien.
0: Ja.
1: En Ronnie Scott is een jazz-saxofonist. En samen hebben ze dat nummer geschreven. En de Casuals hebben dat gecoverd. Want ook Marty Wilde heeft het op de plaats gezet. Alhoewel niet als een single, maar op zijn LP.
0: Ja, maar het is dus door de Casuals de hitparade in
1: Nederland.
0: Nee?
1: Ja.
0: Daarvoor hadden we dus Bonnie Tyler. Omdat ze is overleden op 75-jarige leeftijd. Total Eclipse of the Heart in de lange versie. Bijna 7 minuten lang.
1: Ja.
0: Ja, dus het wordt de tijd om wakker te worden.
1: Ja. Jenny? Lijkt me hartstikke fijn.
0: En dat gaan we doen met In Your Eyes van Alesso en One Republic.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: om te praten.
1: Ja. Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
2: Ja, dan moet je terug in de tijd.
0: Hè? Ja, zo is dat.
2: Yves Berendsen was dat. En misschien is het tijd. En dan hoor In Your Eyes van Alesso en One Republic.
0: Ja.
2: Alle twee.
0: Nieuw.
2: Nageltje nieuw.
0: Nieuw.
2: Nieuw. Ja, nieuw. We gaan maar even terug in de tijd.
0: Ja, dat doen we met onze grote vriendin Lynn Anderson. En het nummer is geschreven door Joe South. En het is ook erin op de plaat gezet. Op het album Introspect. Maar Lynn Anderson heeft er een hele grote hit mee gescoord. Rose, I Never Promised You a Rose Garden.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Nathaniel Ratcliffe, zo moet je het zeggen, geloof ik. En de night sweats. Als je een bepaalde ziekte hebt, dan heb je er last van.
1: Ja.
0: Dat waren hem is ook.
1: Ja.
0: De night sweats. S.O.B. En dat staat voor Son of a Bitch. En dat mogen we best wel hardop zeggen. En daarvoor hadden we Rose Garden van Lynn Anderson. En dan wordt het nu tijd voor... Even kijken, waar is dat ding? Hier.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, we hebben er weer één.
0: Ja, nou, we hebben er twee.
1: We hebben er twee.
0: Ja, we gaan ze achter elkaar draaien.
1: Gaan ze achter elkaar?
0: Ja, dat gaan we doen, joh. Okay. Ons
1: wat gaan, waar gaan we mee beginnen?
0: We gaan beginnen met muzika, hè?
1: Van Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti. Aangevraagd door Harriet.
1: Ja.
0: En, gewoon even stil zijn.
1: Wordt ook eigenlijk veel te weinig gedraaid, die man.
0: Je hoort die ene nog wel eens, die...
1: Ja, met de hoe erbij.
0: Nee.
1: Oh, die andere.
0: Nee, die andere. Ik kan er even niet meer op komen. Maar ik zoek het op. Muzika in ieder geval van Eros Ramazzotti.

0: En heb je het al een beetje kouder gekregen?
1: Nou ja, het is wel eventjes een afkoeling, hè?
0: Ja, je krijgt het gelijk een stuk frisser, hè? Maar nou, het zijn wel de eerste die vrolijk kerstfeest wenst, hè?
1: Altijd.
0: Hè? Dat was een verzoekje, dus dan moeten we dat maar draaien niet.
1: Altijd. Hè? Verzoekjes, wat er komt, dat gaan we altijd draaien.
0: Ja. José Feliciano, hij is eigenlijk ook veel te mooi om op de kastelen, in de kast te liggen.
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja. Ja. Ja, dus met de kerst hoor je hem te veel, dus dan weer. Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan heb je hem weer veel te veel gehoord. Maar goed, het kan allemaal. Oh, dat orkest, dat is wel erg zacht, hè?
1: Ja, je hebt ze niet genoeg betaald.
0: Ja, ik denk het ook. Jongens, moet hier een beetje erbij. Oh ja. Ja, dan heb je dat, hè? Ja. Nee, maar dat waren dus twee verzoekjes. Musica dus van Eros Ramazzotti. Een verzoekje van Harriet.
1: Ja.
0: En uit de receptie, ja, we doen het anders nooit. Op donderdagavond doen we altijd op maandag. Hè?
1: Dan, uiteindelijk wel, maar als we het naar voren gooien, dan
0: dan nemen we het gewoon mee. Ja. Gooi het er gelijk in.
1: Zo is dat.
0: En je krijgt het hier een beetje fris van. Dus, hè?
1: Ook dat.
0: Heerlijk. We gaan naar Johnny Hates Jazz. En jij mag straks vertellen waar die naam vandaan komt.
1: Ja, is goed.
0: En dan gaan we het nu hebben over Heart of Gold.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Op deze was wees wel alles zwangere vrouwen.
1: Ja.
0: Het is ook niet prettig hoor, als je nu zwanger bent in deze periode.
1: Nee, zeker niet. Ja, nu valt het qua temperatuur nog wel mee. Maar als het straks weer zo lekker heet is, dan lijkt het me geen pretje. Nee, ik heb er geen ervaring mee, maar...
0: Nou, gelukkig, maar er geen ervaring mee.
1: Zo is het. Hilga dus met Niemand heeft je ooit gezien. En daarvoor hadden we Johnny Hedges en Heart of Gold.
0: Ja.
1: En jij ging vertellen waar Johnny Hedges vandaan
0: komt. Nou, ze zijn als duo begonnen. Dat waren de zanger Clark Detscher en de basgitarist gitarist Mike Nocito. En ze waren eigenlijk een paar jaar bezig om een album voor die Clark Detscher te maken. Detscher. Nou, dat ging niet helemaal lekker. Op een gegeven moment, in 1985, kwam Calvin Hayes bij de groep en die werd hernoemd naar Johnny Hayes Jazz. Want de bandnaam zou zijn ontleend aan een zwager die een hekel aan jazz had.
1: Oh, oké.
0: Okay, ja. En daar is dus de naam Johnny Hayes Jazz.
1: Daar komt het vandaan.
0: Ja, en in de jaren 80 hebben ze natuurlijk behoorlijk wat hits op hun naam gebracht. Ze waren actief van 1950 tot 1992 en ze zijn in 2009 weer bij elkaar gekomen. En tot heden nog aan het optreden en aan het...
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dan weten we dat ook weer. Don McLean neemt ons mee terug naar 1978. It's just the sun.

0: Nee, we zijn niet een reis aan het maken naar verschillende steden.
1: Oh, niet?
0: Nee, deze keer niet. Nee, dat gaan we wel doen maandag.
1: Oh.
0: Ja. Nou, Utrecht, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.
1: Nou, hartstikke goed. Nou, in Amsterdam komt natuurlijk Tante Leen vandaan, hè?
0: Ja.
1: En Tante Leen heette eigenlijk Helena Kok van de Polder. En ze kreeg gedurende haar leven titels als Peetmoeder van de Jordaan, Keizerin van de Jordaan. En Nachtegaal uit de Willemstraat.
0: Nachtegaal?
1: Nachtegaal uit de Willemstraat.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja. En ze was sinds 1983 in het bezit van de Ere Medaille Goud en de Orde van Oranje Nassau. En in 1994 werd er een borstbeeld opgericht op het pleintje aan het begin van de Elandsgracht. Jawel. Haar beeld kwam naast de van Johnny Jordaan te staan. Mooi, hè?
0: Zeker.
1: En ze heeft een plaquette op de middenweg bij de tramhalte. Want daar was het stadion van Ajax toen gesitueerd in de meer. Mm-hmm. En ze was een hele grote fan van Ajax.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, kan ook niet anders, hè?
1: Nee.
0: Alhoewel, André Haasje schijnt een Feyenoorder geweest te zijn, hè?
1: Nee, hoor.
0: Ja, hoor. Hij was dik bevriend ook met meneer Van Hanegem.
1: Oh ja?
0: Ja. Ach, ja. Maar dat is eenmaal helemaal informatie waar je helemaal niks aan hebt, natuurlijk. Ja. We gaan even naar het nieuws van 9 uur.
1: En daarna zijn we weer bij terug met het 2 uur van...
0: De muzikale vaart.
1: Zo is dat.
0: Ja, jij wil even overhoren, hè? Kijken of ik het nog wel wist.
1: Ja, tuurlijk.
0: De Royal Philharmonic Orchestra. Hun uitvoering van Paradise by the Dashboard Light speelt al op de achtergrond. Maar de rest brengt ons al het nieuws weer 9 uur. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep. Met de muzikale vaart.

0: the end for you.
1: Ja, moet jij even gaan zitten?
2: Ja, zo is het. We zijn er weer.
1: Ja, dan ben je weer. De Summer Holiday. Ja, jongens, nou, dat is genoeg hoor.
2: Jongen.
1: Ik kan wel aan de gang blijven. Nou. Maar goed, het applaus was wel voor jou.
2: Dank u.
1: Jouw uitvoering van Summer Holiday. Ja, wat we natuurlijk kennen van Cliff Richard. En ja. de Shadows, hè? die zaten er toen ook nog bij. Niet?
2: Ja, maar wat de uitvoering die je net hoorde was dus niet met de Shadows.
1: Nee, dat was met een orkest. Dat was, ja.
2: Met strings.
1: Een, ja, van with strings, ja. Ja. En er was wel eens wat van draaien.
2: Ja.
1: Ja, zo heet dat album. Ja, heet with strings. Dus ik heb altijd zo'n raar idee erbij. Dan.
2: Ik van, ja, met onderbroekjes.
1: Nou, dat wilde ik niet zeggen.
2: Nee, ja.
1: Ik denk, laat dat dan fantasie van de luisteraar over. Ja. Maar nee, helaas. Jan van Heunen, hoorde u dus net. En die hoort u nog tot 10 uur samen met mij.
2: Ja, Peter Bakker.
1: En we gaan u meenemen naar de klok van 10 uur, zoals gezegd.
2: Ja.
1: Ik kan dat wel elke keer blijven roepen, maar dan verandert er niks aan.
2: Nee.
1: We gaan gaat lekker.
2: Hey, we gaan terug naar het jaar 1964.
1: Ja, lang hè? Lang geleden.
2: Lang geleden, ja. En dat doen we met de Dixie Cups. En dat waren Barbara Ann Hawkins, Joan Marie Johnson en Rosalie Hawkins. En ze bereikten de top 40, de top van de hitlijst in 1964 met Chapel of Love. Een nummer van Phil Spector, Jeff Berry en Ellie Greenwich. Die had het oorspronkelijk geschreven voor de Ronettes, maar...
1: die hebben het ook op de plaat gezet.
2: Ja. De Dixie Cups hebben er ook best een grote hit van
1: gemaakt. Die hebben er een grote hit mee gemaakt. Mee gehad, ja, inderdaad. Chapel of Love.

0: Ze fluisterde een beetje.
1: Ja.
0: Ja, was een beetje zachtjes. Maar goed. U luistert naar de Flevoziek Omroep met Whistling Jack Smith en I Was Kaiser Bill's Batman. Zou dat nou zo'n ding met zijn vleugeltjes geweest zijn? Zo'n maskertje voor?
1: Ik denk het. Ik zou niet weten wat het anders zou moeten betekenen.
0: Ik ook niet, maar in ieder geval was het wel een grote hit van Whistling Jack Smith. En daarna hebben we nooit meer wat van hem gehoord.
1: Nee, maar zo zijn er zoveel.
0: Ja, zo zijn er een heleboel. En ja, ik zie het nog voor me. Dat er alleen eentje te fluiten daar zo. Om dit soort handen in zijn zak kunnen stoppen. Maar goed, met Top Op was dat. Dixie Cups daarvoor, 1964 zei je dus. Hè, met Chapel of Love. We gaan naar Dire Straits.
1: Met de Millionaire Blues.
0: Ja. Je wilt verder niks.
1: Wat valt er over Dire Straits? Dire Straits is natuurlijk een van de beste groepen ooit ter wereld. Ze zijn helaas uit elkaar. Ze zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan. In 1995 hebben ze voor het laatst nog wat gedaan. In 1999 hebben ze nog een optreden bij een huwelijk verzorgd. Mm-hmm. Maar ze zijn eigenlijk nooit uit elkaar gegaan en nooit gestopt.
0: No.
1: Ja, maar ze doen ook niks meer. Dus uiteindelijk.
0: Nee, je krijgt alleen van Mark Knopfler nog.
1: Alleen van Mark Knopfler. En je ziet er nog wat hits voorbij komen. Die verzamelde albums.
0: Ja, die blijven komen natuurlijk. Ja. Als je geld nodig hebt, dan maak je gewoon een verzamelalbum.
1: Daarom.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Dus, maar dit is, dat hebben ze eigenlijk voor zichzelf geschreven. Hè? Millionaire Blues. Dire Straits.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: Ja, we kennen het natuurlijk van vuile huigelaar René de Haan. Ga maar weg, lazer maar op.
1: Ja, inderdaad. Vuile huigelaar, ja, dat was ook wat.
0: Dat was ook wat, zo, ja.
1: Millionaire Blues van Dire Straits.
0: Ja, geweldig nummer.
1: Heerlijk. Ja. En ja, die mooie riff van hoe heet die? Mark Knopfler erin. Heerlijk. Ja. We gaan naar een nieuwe plaat, zeg maar.
0: Een nieuwe plaat van de Bellamy Brothers?
1: Van de Bellamy Brothers, ja. Oh, met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën.
1: Ja, hebben ze een nieuwe plaat opgenomen. Okay. En een heel album.
0: Een heel album ook wel.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En dit is een track
0: daarvan. En uiteindelijk zijn ze hier alleen maar bekend geworden van twee singles, hè? That You Love Low and If I Said You Had a Beautiful Body. Would you hold it against me?
1: Nou, nee.
0: De broers David Milton en Bellamy en Homer Howard Bellamy. En zoals je al zei, nieuw Hula Moon.

0: net echt, hè?
1: Ja.
0: Maar wel gestolen.
1: Ja. Kun je wel stellen.
0: Ja. Lose Myself. Een gloednieuw singeltje van... zou het The Bausa zijn?
1: Ik denk het wel, The Bausa. Als het in het Engels is, zou er niet anders van kunnen maken.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Ja, het is het Engels.
1: Ja, daarom. Dus.
0: Ja. Of het is The Bausa. Nee. Nee, het is echt de Bausa, denk ik. Lose Myself. En Hula Moon van de Bellamy Brothers. Een nieuw album en een nieuw nummer.
1: Een lekker plaatje.
0: Ja, is wel een leuk ding, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En, volgens mij zingen ze over Hawaii.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld.
0: Nee.
1: Maar ik zeg maar gewoon Hawaii.
0: Ja, dat zeg maar. Ik hoorde dat nou laatst van iemand die daar dus vandaan komt.
1: Oh.
0: En die zei Hawaii.
1: Hm.
0: Het zal.
1: Waikiki.
0: Waikiki. Oh, die kunnen we wel eens draaien. Van Bonnie St. Clair, Waikiki Man. Samen met Unit Gloria. Ja, zo kom je op andere plaatjes. Hey, we gaan naar een stukje...
1: Ik heb trouwens, Bonnie St. Clair erbij gezet, hè? In de Nederlandstalige.
0: Een
1: Amsterdamse medley of zo, weet ik veel. Ik heb het niet gehoord, maar dat lijkt
0: Amsterdamse medley. Van Bonnie St. Clair?
1: Ja, van Bonnie St. Clair.
0: Die komt helemaal niet uit Amsterdam.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: We gaan naar Blues.
1: Ja, en ik ben toch wel even gaan spitten, want over die Benny Rivers.
0: Ja.
1: Want jij dacht van het is AI, nou ja. Het is wel degelijk AI. Want als je het plaatje ziet, nou, dan zie je dat het gewoon AI gegenereerd is. Dat is een hele oude man. Maar het is door een 27-jarig jongen is dat in elkaar geflanst dus.
0: Ja.
1: Het is een singer-songwriter en heeft Benny Rivers verzocht. Niet verzocht. Hoe noem je dat nou?
0: Verzonnen.
1: Verzonnen, ja.
0: Ja.
1: Dus ja, het is...
0: Er komen er steeds meer, hè?
1: Ja, maar je hoort het ook wel tegen.
0: Ja, je gaat het herkennen. Als je meerdere van dat soort dingen hoort, hè, dan hoor je gewoon dat het AI opgebouwd is. Maar goed, neem die weg dat het best wel een lekkere blues is, deze I Won't Fall Again van Benny Rivers. MUZIEK

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goeiemorgen Kees, goeiemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstjes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelt ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelde ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts, mars.

0: Ik ken er beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. Men schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs. Hè? Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de softse drugs. Hè? Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden.
1: Hij is een beetje misselijk. Hij is een beetje misselijk.
2: Toen ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal, oeh, dat gebeurt ons allemaal.
2: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
2: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal.
2: Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze pakte me op, maar ik was een beetje misselijk. Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
2: Ik trilde en ik beefde en ik smeekte. Mama zet me neer. Maar mama wierp me de lucht in en brulde.

0: Ik kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen.
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Hij

0: En toen ik op een kamertje was, moest ik huilen. En ik dacht, niemand begrijpt me.
1: Buster Fontaine.
2: Alter ego van.
1: Ja.
2: Paul Hanen.
1: Paul Hanen, ja.
2: Dominicht Hemdaad.
1: Ja, ik denk, je gaat het gelijk over zeggen.
2: Dominicht Hemdaad heeft hij ook gedaan. En natuurlijk zijn creatie, maar Margreet Dolman.
1: Ja, die ook. Ja. Ja. En Buster Fontaine dus. Met een beetje misselijk. Nou, een lekker plaatje wel. En daarvoor hadden we Major Kees. Paul van Vliet. Een groot stuk uit dat cabaret. Niet helemaal. Want dan waren we in slaap gevallen. Hè?
2: Nou ja, je hebt even kunnen plassen.
1: Ja, dankjewel. <hè. laughs> Benny Rivers zat daarvoor. Dat is dus een AI-figuur. En I Won't Fall Again. Wel lekkere blues.
2: Ja.
1: En dan gaan we nu naar iets wat absoluut geen AI is. Maar gewoon geweldig. John Lennon. En
2: zijn creatie van Woman.

0: Lekker onder de Italiaanse zon. Een aqua di mare, die heb je wel nodig daar. Want het is geloof ik tegen de 40 graden in
1: Italië. Dus,
0: Ja, beter niet hebben.
1: Nee.
0: Dus, hup, weg ermee. Albano en Romina Power waren dat met aqua di mare. En daarvoor John Lennon met Woman. Heeft het zelf geschreven. En op de plaat gezet. En dat is ook de mooiste uitvoering. Er zijn meerdere van. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed. We gaan even naar Bonnie St. Clair.
1: Ja. Heel apart. Ik wist niet dat ze dat ooit gedaan hebben, maar het schijnt ook in de top gestaan te hebben.
0: Ook dat nog?
1: Ja.
0: Nou, het is een medley over een dorp ergens daar in Noord-Holland. Die op palen gebouwd is. Nee.
1: Het is ooit een dorp geweest en nu is het gewoon een wereldstad.
0: Ja, alles begint met een dorp natuurlijk. Hè?
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja, dat is ook zo. Sommige bladen worden niet meer als een dorp.
1: Ja, gelukkig maar. Want als allemaal zo uit zouden verwijderen, dan
0: blijft
1: de groen over hier in Nederland.
0: We zijn al hard op weg naar één grote randstad.
1: Ja, nee? Dat is wel zo. Maar als je nog kijkt wat er aan natuur is. En ik kijk wel eens naar dat vroege vogels. Dan denk ik van nou, er is best nog wel heel veel natuur.
0: Er is nog wel natuur.
1: Oh, ja. Echt wel.
0: Bonnie St. Clair, die had een Amsterdam medley. Daar gaan we nu naar luisteren. Oh, lekker Amsterdams.

0: Gelukkig is dat verlopen. Nou, het was echt een Amsterdam medley. Ik zat nog even een paar dingetjes op te zoeken. Ik bedoel, ze begon met Teach In, Enschede.
1: Ja.
0: Toen ging ze naar Rudy Karel.
1: Haarlem. Heerhugowaard volgens mij. Haarlem.
0: Nee, Alkmaar.
1: Alkmaar.
0: Ja, Alkmaar. En toen ging ze naar Sjoukje van het Spijker, Tilburg.
1: Ja.
0: Oh, maar ja, goed, Sjoukje Spijker, hè?
1: Ja.
0: Maar die bezong wel Amsterdam. Dus ja. Dat ging wel goed. Amsterdam. Amsterdam. Medley. Bonnie Sinclair. En dat bracht ons naar de klok van 10, zo'n beetje.
1: Ja, het is alweer voorbij, die mooie zomer.
0: Nee, die blijft toch even doorgaan. Maar in ieder geval is de muzikale vaart zit er weer op.
1: Zo is dat.
0: Ik zou zeggen, voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En we worden herhaald van 8 tot 10. Dus ja. Als u het durft, dan kunt u nog een keer luisteren naar ons.
1: Als u durft.
0: Ja. Ja, voor hetzelfde geld denk je van, nou, dat is een uitdaging was dit. Maar dan zou ik zeggen, maak er dan vandaag een dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep.
1: Ja, zeker.
0: Er komt nog heel veel leuks voorbij. Dat. Waaronder jij op vrijdagavond.
1: Morgenavond ben ik er weer met Soul Medicine.
0: Soul Medicine.
1: Zaterdagavond zijn wij er ook weer.
0: Met z'n tweeën.
1: Help.
0: Ja. Er zit een olifant in de tram.
1: Yes. Nou, en dan zondag hebben we Harry.
0: Harry met Flevo Klassiek.
1: Klassiek.
0: En daartussendoor allemaal non-stop. En er zijn nog een heleboel andere programma's, maar dat gaan we u niet vertellen.
1: Nee. U kunt gewoon even op de website gaan kijken.
0: Zo is het. www.
1: Ga door.
0: Nee, ja, ga jij maar.
1: www.flevoziekomroep.nl.
0: Ja.
1: En daar wordt u helemaal bijgepraat wat we allemaal doen en wie we allemaal zijn.
0: Ja, en u kunt dan ook gelijk het appje. En dan kunt u
1: downloaden en dan meteen ook installeren. En dan heeft u altijd de SZO bij u. Onderweg, waar u ook bent.
0: Ja, of in uw bed, hier in het ziekenhuis. Of daar doen we het
1: dat
0: voor.
1: Dat is het belangrijkste. Hier in het bed, in het ziekenhuis.
0: Zo is het. Nee, ja, nou, laat maar zitten.
1: Voor ons wel.
0: Voor ons wel, ja. Ja, daarvoor zitten we hier.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. Het gaat goed.

0: Kom op, het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: U luistert
1: Dit is
0: naar de
1: WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsgestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Er was eens een muisje in mooi Amsterdam.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht